0: Ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar uitkomt. Benoorden de schaars bij geplaatst gekomen.
0: Met de 5 gaan we hier weer stoppen van voren.

0: Dat zag er zo grappig uit, ouwe. Holy shit.
1: Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda.